tit na malen kode tu bet lulet chits met do ne je kopst mat bukur schkod tu de jeta lule po je vogel hore blot tut kerkot